Ken nog wel de dochter van Marie Blanche? Ah wel, dat is niks. Die wilde dat leken toch niet meer.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Muziek. Radio Grootouders. Familie Radio.

fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

0: Manuela. Manuela.
1: Dit is Radio Groothaaltert.

Ja, dat is wel toepasselijk, want ik zit ook aan de cappuccino vanmorgen. Ja, ik weet niet, volgens mij hebben ze geld gekregen of zo, of geld gebeurd. Want ik heb in één keer dure koffie in de studio. Ja, lekker, lekker, lekker. Goed, Jan Smit hoorde je, Taquilo, Taquilo. En daarvoor Steve Miller in het liftmuziekje met Macho City. Toen ik in de lift omhoog ging, hoorde ik dat liedje op het speakertje voorbij komen. Hè? Ja, goedemorgen, het is vrijdag. We zijn vandaag 22 mei, inmiddels alweer 2026. Ja, ik hoorde het in het nieuws, hè. Ja, het aantal besmettingen met seksueel overdraagbare aandoeningen, zoals syfilis en gonoreu, is in 10 jaar tijd toegenomen. De cijfers over de meest recente jaar, 2024, zijn nu geïnventariseerd door het Europese RIVM en het ECDC. Nou ja, cijfers over vorig jaar en vandaar dit jaar zijn nog niet beschikbaar. Ja, in 2024 waren er 106.331 gevallen van gonoreu. Dat zijn er 3 keer zoveel als in 2015. Het aantal gevallen van syfilis is verdubbeld in de periode tot ruim 45.557. Ja, ja, geslachtsziekte, hè? Grote toename. Het heeft verschillende oorzaken. Zo wachten mensen tegenwoordig vaak langer voordat ze een test laten doen. Dat duurt eventjes. Ook kan het beleid dat gericht is op preventie in veel landen stukken beter. Het centrum roept op tot dringende maatregelen. Omdat de genoemde SOA's verre van onschuldig zijn. Ja, want je kunt er onvruchtbaar van worden. Ja, en je kunt er nog veel meer van krijgen natuurlijk. Dus ja, vroeger was het veel minder, hè. Toen waren er veel minder geslachtsziekten en zo. Toen werd er natuurlijk met een condoom werd er gevreden. Of het werd op een andere manier gedaan. In elk geval minder infecties. Ja, maar als je dit dus krijgt, dan kun je fikse complicaties krijgen, hoor. Zoals chronische pijn, onvruchtbaarheid. Ja, problemen met je hart bijvoorbeeld kan zelfs, hè, het zenuwstelsel. Ja, dat heeft onder andere een woordvoerder gezegd van het ECDC. Dus ja, echt tof is het niet, hè. Nee, echt tof is het niet. Dus ja, als je iemand ontmoet en je denkt van nou, daar wil ik het bed wel weer in, bijvoorbeeld, hè. Ja, misschien is het helemaal geen gekke vraag om eens te zeggen van ben jij getest? Heb jij wel een test gedaan bijvoorbeeld, hè? Ja, dat denk je dan natuurlijk niet aan, hè? Nee, want je wil maar één ding, hè, op dat moment, hè? Ja, begrijp het wel. Goed, het is vrijdag. Het is bijna weekend, hè, 22 mei. Ja, op deze dag in 1970 stond er dit liedje in de Nederlandse top 40. Het kreeg zelfs een prijs. De groep was opgericht in 1973.

Voor gekregen voor deze wenteltrap. En examenkandidaten krijgen steeds meer te maken met mensen die controleren of ze niet aan het spieken zijn buiten de school. Ja, er zijn dus mensen die worden ingehuurd, zeg maar, en die krijgen dan de opdracht om te kijken of de examenkandidaten spieken of dingen doen die niet mogen. Ja, van een aantal middelbare scholen maakt bijna 2/3 de examenweken gebruik van buitenstaanders als surveillant. Een aantal doen dat al heel wat langer, maar goed, minstens 2/3 van deze inhuurscholen is daar pas mee begonnen na de komst van de zogeheten werkdrukgelden in 2022. Ja, de school in Eindhoven, het Augustinianum, zo heet dat, besloot het aantal hulptroepen flink uit te breiden. Voor de komst van de werkdrukgelden maakte men slechts sporadisch gebruik van de externe surveillanten. Maar ja, nu is er een poll van 8 externen. Plus ook nog een keer 2 toezichthouders die er het hele jaar door zijn. Het surveilleren wordt gedaan tijdens de gewone toetsen. Of die vangen een klas op als bijvoorbeeld de docent ziek is. Hè? Ja, dus dat wordt steeds vaker gedaan. En bankmedewerkers van de bank, de ING, die dit jaar gedwongen moesten vertrekken bij de bank, die lopen nu geld mis voor hun pensioenpotje. En dat is niet mis. Er zijn fikse bedragen waar men over praat. Ontslagen medewerkers hebben geen recht op compensatie voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel, zo zegt de woordvoerder. De vakbond, de Unie, heeft ook veel vragen gehad van bezorgde werknemers. Het leidt tot onrust en ook veel frustratie. Ja, zo is er ook een sociaal plan waar de ING naar wijst. En men is het overeengekomen met de vakbonden. Maar behoud van recht op compensatie, die zit er niet bij. En wel onderzoekt de bank nu wat er toch nog mogelijk is. Ja, het gaat echt om heel veel geld. In dat pensioenpotje. Het gaat om duizenden tot wel tienduizenden euro's wat ze mislopen. Ja. Goed, de eerste levensverzekering wordt uitgeschreven tot besluit in 1761. De verzekering is een product van een maatschappij met een onuitspreekbare lange naam. De firma noemt zich de Corporation for the Relief of Poor and Distressed Presbyterian Ministers and of the Poor and Distressed Widows and Children of Presbyterian ministers. Ja, het is een hele mond vol. Maar het is wel de allereerste levensverzekering, hè? In 1761. Goed, voor de wekker wakker. En we zouden het bijna vergeten, maar het is echt zo. Het is vrijdag.

0: Elvis Presley.
1: Alleen op vrijdag.
2: Erik op vrijdag.
3: Erik van Vliet.
4: Een hele goede morgen.

Ja, de back-to-back classic bij Voor de Wekker Wakker. Ja, vandaag wordt een mooie dag. De zon die schijnt flink. Vooral in het noorden zijn er wel wat stapelwolken. Maar goed, dat lost uiteindelijk weer op. De temperatuur loopt landinwaarts op naar 24 tot 26 graden. Op de plekken waar de wind over het zeewater waait, is het een paar graden koeler. De zuidelijke wind is zwak tot matig. 1 tot 3 boven. Dus ja, het wordt vandaag lekker weer, jongens. 26 graden. Ja, morgen, nou ja. Ja, straks dan behandelen we dat nog even kort. Maar dan is het nog warmer, hè? Ja. Goed, vandaag in Zweden is er opnieuw een bijeenkomst van de NAVO-ministers. En in Den Haag gaat de Hoge Raad zich buigen over de rechtszaak tussen Milieudefensie en Shell. Ja, dus dat wordt vandaag ook nog een hele cream, zeg maar. Op tv wordt dit lang en breed uitgemeten. En ook op radio, tv en internet. Daar zie je al deze berichten wel vandaag voorbij komen.

0: Altijd op zoek naar nieuwe muziek, hè? In Voor de Wekker Wakker. En daar hoort dus die dagtopper ook bij, hè? Ja, gisteren hadden we al gemeld dat Pastoor zijn vaas ermee ging stoppen. Want ja, de laatste had hij opgenomen en allemaal... ja, goed wel. We hadden ons al lekker op voorbereid. We dachten van, nou, weet je wat, dan gaan we al die Pastoor zijn vaasjes gaan weer herhalen. Want hij heeft er heel veel gemaakt. En ook gisteren heb je van, er zijn weer dagboeken gevonden. Dus Pastoor zijn vaas, die is er nog eventjes. Oh. Kijk eens aan, jongens. Nou, dan betekent dus dat er nog gewoon nieuwe pastoorse vaasjes komen. En ja, hoeven we ons daar geen zorgen om te maken. Maar ja, toch zijn we burgerlijk ongehoorzaam. We gaan toch die oude pastoorse vaasjes herhalen zo af en toe, hè. Dan heb ik er eentje gevonden en die werd uitgezonden in 2025, vorig jaar, rond deze tijd. Luister met aandacht.
1: Een tijd geleden heb ik bij een vlooienmarkt in een oude doos een viertal schriften gevonden die een dagboek bevatten van Pastoor Servaas. Pastoor Servaas, een oude pastoor in een klein kerkdorpje, heeft zijn chronieken op het

0: dagboeken van pastoor Servaas.
1: Vandaag zijn we weer eens kijken naar de boot die ik georven heb van pastoor Bouten. Truus, mijn huishoudster en Bert de Koster gingen mee. De boot lag in de buurt van een bastion.

met ouderwetse kanonnen en we bleven teleurgesteld staan. Wat een bonk roest, zei Truus verachtelijk. Ik keek Bert aan en die wreef peinzend over zijn kin. Laten we maar eens binnenkijken, zei hij. En dat binnen, dat was een verrassing. Bert opende het deurtje van de roef en we gingen enkele treden naar beneden. De roef was een juweeltje, beschoten met mooi hout en met eenvoudige, toch comfortabele meubels. En boven het ronde tafeltje hing een kraaltjeslamp. Langs de wanden waren kastjes en een rek boeken. En bovenop stonden een radio en een televisie. En kijk eens hier, riep Truus opgewonden. Een keukentje met koelkast en al. En dat heette kombuis, zei Bert deskundig. We stonden ervan te kijken. Truus opende nieuwsgierig een deurtje in het vooronder en we zagen een slaapkamertje. Ja, eigenlijk meer een bedstee. En toen wij via het dek de stuurhut binnengingen en daar paf stonden van het grote aantal wijzertjes en handeltjes, begon Truus onmiddellijk koffie te zetten. Ja, je hebt een prachtig bootje hier aan, zei Bert. En toen ik hem wees op de roestige buitenkant, haalde hij onverschillig de schouders op. Een kwestie van zandstralen en schilderen, zei hij. En als dat het probleem is, kun je hem makkelijk verkopen, liefhebbers zat. Nee, zeg, verbeeld je, zei Truus. En toen hebben we besloten het schip te houden en in het voorjaar te starten met een opknapbeurt. Binnen een mum van tijd wist het hele dorp dat ik een boot georven had. En mevrouw Kloets, voorzitter van Moederwilde, kwam Bert tegen op straat. En ze zei met een geknepen mondje: die pastoors, Bert, die rijden tegenwoordig maar in auto's en die varen maar met schepen. En Jezus moest het met een eenvoudig ezeltje doen. Oh, die ezel kun je vergelijken met een Volvo van nu, zei Bert geprikkeld. En trouwens, mevrouw Kloets, Maria had in haar huisje ten Nazareth geen stofzuiger. En u,

Vanessa Paradis op Heli. Het is een vaag B-kantje van Tandem. Ja, want als je dat singeltje hebt, dan staat er op de B-kant staat dit liedje ook wel lekker, ja. Goed voor de wekker wakker. We kijken even naar het laatste nieuws. Ja, schrijver Michael Berg die heeft met zijn boek Vergelding de Gouden Strop gewonnen. Het is de prijs voor het beste Nederlandse spannende boek. Het werd afgelopen donderdag uitgereikt in de bibliotheek Neude in Utrecht. Ja, Berg die krijgt niet alleen een prijs, maar hij krijgt ook nog een keer geld toegediend. 10.000 euro. Ja, in de eerste maanden van dit jaar pakten iets minder mensen het vliegtuig dan het jaar ervoor, zo meldde Centraal Bureau voor de Statistiek, het CBS. Voor het eerst sinds de coronapandemie daalde het aantal mensen wat met het vliegtuig een reisje ging maken. Gestaag. In totaal reisden 16,2 miljoen passagiers van januari tot en met maart met het vliegtuig van en naar een van de Nederlandse luchthavens. En daaronder vallen de luchthavens van Rotterdam, Eindhoven, Maastricht, Groningen en Schiphol. En dat waren er in 2025 16,6 miljoen. Dus het aantal reizigers met het vliegtuig dat neemt af. Ja. Ja, de situatie op de weg. Het is druk op diverse wegen. De A1 Amersfoort Amsterdam, Rotterdam, Europoort, Assen, Zwolle. Ook in Gelderland bij Ede en Barneveld op de A30. Daar staat het stil. Vooral omdat er werkzaamheden zijn op de A30 richting Barneveld bij Ede-Noord. Dus als je daarheen moet, dan kun je in elk geval een beetje op vertraging rekenen.

0: Morgen is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aantert.
2: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de Hitkampioen. Enig in zijn soort.

kampioen. Jouw feelgood uur met Ann-Christine. En ik mis hem zo. Straks neem ik je mee naar een andere Belgische groep, namelijk Trinity. Maar eerst Billy Ocean.

0: Radio Rood Goud Helder. Van Mil Radio.
1: Hello everybody!
2: Dames en heren, als er iemand is die als een zak vol goesting op aarde is geworpen, als er iemand is met een beest in zijn lijf, dan is hij.
3: I love it because it feels so great.
4: Dit is een hitkampioen souvenir.

0: Heerlijke souvenir van Phil Collins en alweer van Diana Ross. En The Supremes, You Can't Harry Love. En dit is Suzanne en Freek.
1: De hitkampioen.

DJ Casper en de Cha-Cha Slide. Zomerse klanken van Shakira bij Hit Kampioen. Jouw feel-good uur.

haal deze dat zomerse gevoel boven met Waka Waka. 1 uur jou een feel-good moment geven, dat is onze opdracht. En daarvoor gaan we nog eens even naar Nederland met Raccoon.

0: Hitkampioen op je radio met de New Kids on the Block. In de jaren 90 waren ze hyper populair. En kijk wie we hier hebben.
1: Hi, ik ben Sabine Tiels en je luistert naar Eerst.

een goede vriendin geworden is van het programma Sabine Tils. En er is meer. Vrienden, helaas, meer kan ik je niet bieden, want dit uur zit er bijna op. Ik heb voor jou wel nog een lekkere uitswinger. Geef maar een draai aan die discobal, want Tavares is erbij gekomen met Heaven Must Be Missing an Angel. Tot de volgende hit.

0: even licht in de duisternis is. Het ELO, Electric Light Orchestra. Wat een verandering zeg, hold on tight.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans de Knecht.
0: Wees welkom, lieve Lloyd van Hooyt.

Deodato en Happy Hour. Nou, vooruit, komende uur, van alles wat lekker is. Zo is het toch? We gaan happy wezen. Lieve mensen, waarom deze aardkloot? Wees welkom, dit is de Middle of the Road Show.

0: is het? Hoe lekker is het, lieve luisteraars, om terug te gaan naar het jaar 1976? Right back when we started from in the middle of the road show. Maxi Nightingale.
1: Van achter de keuken voor.
0: En hoe lekker is het om naar Achterhoek te leven? Nou ja, goed. We zetten een faceband, genaamd Take It Easy, met een aantal blazers naast die boer Rockers. En wat krijg je?
1: The road show.
0: Dit

0: Knecht.
1: Ja. Waar zijn we verzeild geraakt?
0: Nou, als je het mij vraagt, in de 70s.
1: Oh, dat is ook wel lekker natuurlijk.
0: Ja, tuurlijk. Ja.
1: Wat is een koffie? Het is gewoon koffie.
0: Welke suiker graag?
1: Ja, doe maar 2 koentjes vandaag.
0: Och, koekje erbij.
1: Oh, mensen.
0: We worden verwend. Niet alleen hier in de studio, maar ook jij thuis waarschijnlijk, hè? Of op je werk, of waar ben je op dit ogenblik? Ja, nou goed, je mag altijd een mailtje sturen, weet ik wel waar je bent. Ik ben weer door Marianne en Rosenberg.
1: Uit Duitsland, oude stad, ja, mooi, inderdaad. Ik ben wie doe. Met daarvoor een fijne achter de keukengordijnen. Het waren de boerenrockers genaamd Normaal. Net als gisteren de plaat die ze opnamen met de blazers van Take It Easy. Een lokale band uit de Achterhoek mag ook wel eens gedraaid worden. Sacramento. Middle of the Road. Natuurlijk. In de

LP, de langste plaat. Ja, die hadden we toen, hè, langste plaat. LP's, Straight from the Heart. Dat was Patrice en Russian. En Forget Me Nuts was 1982 al liggen gisteren. In herinnering lijken de platen, die hoort natuurlijk gisteren. Alsof het net is, alsof ze net zijn opgenomen. En toch is het volgens mij wel weer een tijdje terug, hoor. Ze blijven lekker ook op de middengolf.

0: Even kokoraf gelegen met de heren collega's hier. En na het eerste windje kan er altijd een tweede windje komen. He? Zo is het toch? Gewoon menselijk. Ja, je bent... Ja, je bent een mens, dus wat
1: gaan we
0: doen? Nog eentje,
1: en op. Hatsikiti, ik zal wel willen, maar toevallig heb ik vandaag nogal last van mijn naam.
0: Ja, moet je meer aaien eten, jongen.
2: Ik ga naar het enge bos, daar valt de

klinkt zo lekker fonografisch, hè? Ja, hoe zou dat dan kunnen, de Knecht? Hoe zou dat dan kunnen? Ja, nou goed, eens. Eens klonk het zus. En tegenwoordig klinkt het zo, zou je denken, nee hoor, het klinkt nog steeds zus. Het klinkt nog steeds zus. Dat is wel lekker, hè, dit. Het is een groep die, mijn inziens, veel te weinig hoort op de Vaderlandse radio. Het is Shakadak en Nightbirds. Via lange palen en digitale kanalen. Ja, zelfs via het nieuwe 5G-netwerk. Oei, oei, oei, oei, oei, oei. Is dit wereldwijd? The Middle of the Road Show. En dit

De plaat die voor het eerst in 1973 op de markt kwam, maar... En 1978 zo opeens, ja, toch een keer. Gebeurde toen, hè. Eerste jaar geen hit, het tweede jaar natuurlijk wel. De boys waren dat in The Give Up Your Guns. En leggen al dat wapen gekletter gewoon even neer, mensen. En, ik denk niet aan dat kapitalisme, hè. Haha, nee toch? Goeie tekst trouwens. Give Up Your Guns. Een van de laatste in de Middle of the Road Show. Zo meteen nog veel meer lekkers. Dus blijf lekker luisteren. Stay tuned. Misschien wel op je transistorradio. Ik zeg graag tot dan.

gedaan. Ik heb de Orchestral Maneuvers in the Dark. Ik heb Gene Thomas. Ik heb Lips Incorporation. Kylie Minogue en vele anderen. Tweede plaat, Earth, Wind and Fire. Die hebben leuke dingen gemaakt. En één ervan is deze Fantasy.

heb jouw liefde nodig, I want your love, van Chic. Precies 59 jaar geleden, het was 22 mei 1967, brandde in het centrum van Brussel het warenhuis Innovation volledig uit. Het is de meest rampzalige brand in de Belgische geschiedenis, met 323 doden en 150 gewonden.

Marianne Carrier met Let Me Be Free. 3 jaar geleden, 22 mei 2023, krijgt Meta, dat is het moederbedrijf achter Facebook, een boete van 1,2 miljard euro van de Europese Unie. En je zou zeggen, ja waarom? Wel, wegens het schenden van de Europese gegevensbeschermingsregels.

Jason Derulo met Glad You Came. Op 22 mei 2021 vindt het Eurovisie Songfestival plaats in Rotterdam. Italië wint met de groep Maneskin. En 22 mei is ook de internationale dag van de biodiversiteit.

0: Kylie Minogue coverde het, maar je hoorde het originele. Little Anthony and the Imperials met Tears on My Pillow.
1: Onze huishoudtip van vandaag.
0: Soms krijg je een onprettige toestand, mevrouw, als je aardbeien koopt. Je hebt ze mooi in dat plastic bakje staan, maar wat merk je? Wel, na enige tijd zit er al schimmel op je aardbeien. Hoe kan je dat nu verhelpen? Wel, doe de aardbeien van het bakje in een kom. Nu leg je in het plastic bakje een vel gevouwen keukenpapier. Je doet de aardbeien van de kom weer in het bakje en het keukenpapier gaat al het vocht opnemen en de aardbeien blijven langer mooi.
1: Dit was de huishoudtip van de dag.

0: Over wat gaat het vanavond in Thuis en Familie?
1: Wel, vanavond om 7:45 op VRT Thuis. De frustraties van Tilly stapelen zich op. En Peter kan eindelijk wat interessante informatie vinden in zijn speurtocht naar César. Al lijkt die ook te komen met nogal ambetante consequenties. Wanneer Kaat Sunny opzoekt, krijgt ze de wind van voren. Christine vraagt zich af wat Peter voor haar wil verzwijgen. En dan is er om 8:00 vanavond op VTM Familie. De cold case van Stefanie en Ruben kent een bijzondere twist. Jan heeft Claudine iets te vertellen. Cédric keert dan uitgeblust terug van zijn trip naar Milaan. Hij besluit tegen zijn zin op Victor te passen. Maar dat verloopt anders dan verwacht.
0: Vanavond in Thuis en Familie.

heb twee bekenden geboren op een 22 mei. De eerste Vlaams zanger Johan Verminne wordt vandaag 75. En de tweede, een Duits schlagerzanger, Danny Christian. Hij wordt er vandaag 70. Dit is hem. Besame mucho.

Een blik op het weerbericht, dat ziet er gewoon schitterend uit. Vandaag 26 graden, zon, lichte bewolking. Morgen gaan we naar 27, hele dag zon. Zondag 26 graden, zon. Hebben we maandag en dinsdag 28. Woensdag volgende week 25 en donderdag ook 25 graden, beide dagen met zon. De vakantieoorden: Tenerife 22, Las Palmas 21 graden, in Malaga 26, in Nice, dat is Frankrijk, 21, in Antalya 25 en in Benidorm 21 graden. Vrienden, ik wens jullie alvast een schitterend weekend. Maak er een uitstap van naar de kust of misschien naar de Ardennen. Kan allemaal met dit prachtige weer. Bedankt dat u bij ons was. Maandag zijn we weer met een nieuwe aflevering bij Leven en Welzijn. Tot maandag.

0: Rose.
1: En dan komen we met hun Sky High. Ja. Hoog in de lucht, daar hangen de sterren natuurlijk. Er hangen ook wel wat vliegtuigen natuurlijk, met wat luchtverontreiniging. Maar tot daar, we leren daar wel mee leven, zeggen ze aan het einde. Goed, van harte welkom in de lunchbreak hier op deze vrijdag. Het weekend is weer gestart natuurlijk. Het nationale weekend gebeuren. Wel, dat gebeurt hier nu op jouw radio. En als je naar Spanje op prijs gaat deze zomer wel, dan komt deze lekker van pas inderdaad.

eventjes wat kermis op de radio natuurlijk. Hè. Ja, goedemiddag, het is vrijdag. Ja, het is tenslotte weekend eventjes gek doen. Ja. Kan geen kwaad zijn ze altijd. Ik vond het wel een hele mooie song om te draaien natuurlijk ook hier deze vrijdag. Er is één strofe dat ik natuurlijk niet begrijp. Samantha zingt op een bepaald moment, ik draag alleen nog maar Spaanse toiletten. Ja, inderdaad, moet je eens goed luisteren naar die song. En Spaanse toiletten, we weten niet wat er zo speciaal in Spanje aan de toilet is. Hier zijn de Hollies. Iets helemaal anders, hè? Ja.

Tijdens de lunch mag je ook wel eens meezingen natuurlijk, hè? Ja, nou, ja, zeker weten. Muziek van The Proclaimers en I Will Walk 500 Miles. Als je graag gaat wandelen in het weekend, wel een hele goede, hele gezonde bezigheid, zou ik zeggen. Neem dan gewoon je radiootje mee en dan kan je lekker naar je favoriete muziek luisteren natuurlijk. The Proclaimers dus en I'm Gonna Walk 500 Miles en zo verder en zo verder. Tijd voor Starship. Nog zo eentje dat we kunnen meezingen. Hier zijn ze met We Build the City on Rock and Roll. Zo direct de onvergetelijkheid. En het heetste nieuws van vandaag wel, dat gaat over, eventjes kijken, Victoria's Secret. Oh, interessant, ja. Even luisteren dus, hè. Ja.

spelletje zijn inderdaad wel met de Pebbles uit België. En net al met hun Seven Horses in the Sky. Was een hele grote hit in de tijd natuurlijk. En geschreven door Bobot. Ja, wie is dat? Dat zou zijn wel, dat kan ik dus wel achter raden natuurlijk. Hier is Kid Rock. En hij houdt van rock and roll en dergelijke dingen meer. En veel whisky drinken, denk ik. Ja, inderdaad wel. Hier is met All Summer Long. En het allemaal op jouw vrijdag. Het is weekend. Wees blij. Wees tevreden. En ja, maak er iets moois van, hè.

muziek van de band Diesel. En dan komen What's the Deal Going Back to China. Ja, we worden waarschijnlijk een van de belangrijkste partners, hè, van ons tegenwoordig China. Ja, inderdaad wel, als de Amerikanen achterblijven, wel, dan doen we verder met de Chinezen natuurlijk. Goed, nog een streepje muziek tot het halve tijd zijn. En daarna krijg je natuurlijk van mij het heetste nieuws van toen. En het heeft te maken met Victoria's Secret. Weet je wel, die dameslingerie. Ja, dat. Tot dan!

Zo inderdaad, ik hoop dat de technische storing een klein beetje opgelost is. Ja, denk het wel. Ja, en weer te horen. Goed, we gaan terug naar de tijd, naar 2007. In 2007 wordt het greatest hitalbum van de Spice Girls in Amerika 2 maanden exclusief verkocht door de winkels van het lingeriemerk Victoria's Secret. Er zijn dus heel veel vrouwen die dus een greatest hits hebben van de Spice Girls. En uit die LP halen we de Spice Girls en Spice Up For You.

0: Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-tip van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

0: Dankjewel. En voor de laatste keer dat je hem hoort als hit heb hier in de lunchbreak deze vrijdag. BTS en Swim. En nu had ze al even uit zichzelf moeten zwemmen natuurlijk naar de top. Hè. Inderdaad wel. BTS dus, Zuid-Koreaans product. Hey,
1: listen up y'all. This Swim's a mama. Hit it!

ja, inderdaad, hè. Lekkere soulmuziek op je radio natuurlijk, ja. Muziek van de Pasadena's. Waren met z'n wieren. Lekker bandje in de jaren 80 natuurlijk, ja, inderdaad wel. Ook nog bekend van Riding on the Train en dergelijke meer. Het is vrijdag en het is bijna weer afgelopen natuurlijk, hè, de lunchbreak. Maar niet voordat we onze toetjesplaat straks hebben gespeeld natuurlijk. En hier is nog eventjes Bruno Mars en I Just Might.

uiteraard ook een band waar je heel veel respect moet voor hebben natuurlijk. Het waren heel onze week onze artiesten van de week. En ik heb het over Tavares natuurlijk. I never had a love like this before. Ja. We zijn gezegd, oh, de liefde roest niet. En je eerste liefde is altijd, ja... is altijd wel iets specialer natuurlijk. Hè? Ja, inderdaad dan. Zo direct ook nog onze toetjesplaat natuurlijk. Maar eerst nog eventjes deze van Debarge en I Like It.

Zo inderdaad, voor mij is nog, rest mij nog te zeggen, een heel mooi weekend aan jullie allemaal. Zondag ben ik er weer natuurlijk met een nieuwe lunchbreak hier op jouw fantastische radiostation. En anders tot maandag. Onze muziek van El DeBarge natuurlijk en I Like It. En je hebt nog de toetjesplaat van mij te goed. En een hele lange versie van Chic and Good Times. Tot volgende week en maak er een mooi weekend van. Bye bye. Bedankt om te luisteren. De

0: is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Nederlandstalige Tour.
1: Op de Nederlandstalige Tour met

Ja, ja, de Nederlandse band uit Volendam, de 3J's. Til me op de start van een nieuwe aflevering op de Nederlandstalige Tour hier op jouw favoriete radiostation. En we gaan naar de Vlaamse Ardennen met Kate Lane. En wij dames staan klaar. Van harte welkom, hè.

zijn singeltje De Wereld Is Om Zeep. Heeft daar wel een beetje gelijk in. En daarvoor hadden we nog Kraantje Papi en Tabita en Criss Cross Amsterdam met Momenten. Een nummertje dat ze eigenlijk gecoverd hebben van de Nederlandse formatie Nasty. Een moment zonder jou. Maar ze hadden mij een beetje in snelheid gepakt. Willeke Alberti rustig met Spiegelbeeld in op de Nederlandstalige Tour.

2002, ten voordelen van Levenslijn, kinderfonds, briefje, dat ze was Jasmin. En we gaan terug naar Nederland met Auke en Ellen op Links en Door. Een stukje country eigenlijk, hè?

In de tijd nog in Topop geweest, maar dan de originele uitvoerders, hè? Frank en Mireila, de vissers van San Juan. Deze keer gebracht door Bart. We gaan naar Idol 2017 met deze Julia en haar superhelden.

0: In de lente van 1972 bereikte het lied Alone Again, Naturally, van Gilbert O'Sullivan de Nederlandse hitlijsten. En dit was de Nederlandse versie van Gerard Cox in 1972. 1948, toen was het geluk heel gewoon.
1: Oh, als de hemel...
0: Inderdaad, Wiltura. We gaan een beetje gospel draaien. Als de hemel open gaat.

0: Radio Rood-Hout-Hout-Helbert. Van Mil-Mil-Mil-Radio.
1: De Nederlandstalige Tour met Dirk van Moorhem op jouw favoriete radiostation.

0: werd ontdekt in 1979 door Pierre Carner, vader Abraham. Daarna had hij nog een paar singeltjes, maar legde hij zich toe op zijn voetbalcarrière. En prof en zaalvoetballer was hij. En na het beëindigen van zijn spelersloopbaan werd de Bever opnieuw zanger met dit resultaat: Kleine Leugenaars. Hier is De Geest met Zeeland.
1: Wij zo jong, samen op weg, al klinkt het naïef, voor ons was het echt. Hoe het begon, wat er toen werd

binnen kwam hij op 20 mei 1972 in die Nederlandse hitparade op nummer 30. Hij zou er 17 weken in verblijven, waarvan een viertal weekjes op de nummer 3. Arne Janssens was dat met Meisjes met rode garen. Was zijn grootste hit en is een vertaling van het Duitsstalige lied Mädchen mit roten Haaren. En dat was het ook alweer wat betreft op de Nederlandstalige tour. Ik ga je laten met John Larry en In Ibiza. Nog een hele fijne dag hier op jouw favoriete station. En we zijn er volgende week weer, alweer met een heel uur lang Nederlandstalig werk. Daar gaan we, naar Ibiza.

courage.

0: Door de jaren heen toch altijd al een grote fan geweest van deze mensen. Dat was nog even The Wedding Temptation en The Ice Queen.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Belleghem.

I Wanna Sex You Up. Wat zouden we daarvoor moeten gaan doen? Misschien wel een plaat gaan draaien van de Pet Shop Boys. Maar voor we daar aan toe zijn in die turbulente show, eerst nog even Herbert.

0: anno 2026 nog niet in de hitparades gestaan. Deze Alex Warren. Het was nog even On My Mind van vorig jaar.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten. Uw veiligheidsriem om te doen. Want de hits knallen uit de radio.

Dit zijn de platen die de zomer anno 2026 moeten gaan opwarmen. Komt uit Italië waarschijnlijk. Het nieuwste geluid van Frankie Rizzardo. En nu hebben wij voor jullie En Vogue.

0: Je radio op volle kracht dankzij deze geluiden uit de jaren 80 van Europe. Dat was nog even de Final Countdown.
1: We naderen de turbulentieplaat. Gelieve voor uw veiligheid geen gehoorbescherming te dragen.

kan ze de dag van vandaag tellen op één hand. Mensen met een houden hart. Groove in the Heart, dat was Delight. Dit is de Turbulentie Show met het grote succesverhaal van Ed Sheeran.

En net hadden we nog muziek van Christy Hart onder de noemer The Pretenders met I'll Stand By You. En dan muziek van tante Tina Turner met Golden Eye uit een of andere James Bond film. En dit is de hitformule uit Duitsland van de Disco Lines.

0: mensen of de mannen die met een gebroken hart zitten, voor de pijn te verzachten, toch nog maar even deze geluiden van Disco Lines. Dat was No Broken Boys.
1: Jacques van Bellegem en zijn crew wensen jou een fijne verderzetting van de dag.
2: Ik zonnestreken, is net een zebra zonder strepen. Jas voor me gekookt, was ze vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij deze weken, zie het als een teken. Ik heb elke moeder.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht. De nooit vervelende hits.
2: Bart Motaar.

0: Prachtige muziek van Kato en 1, 2, 3, 4 mocht meteen openen. En dit voor een nieuwe aflevering van de Nooit Vervelende Hits. Mijn naam is Bart Motaar.
1: Dit zijn de Nooit Vervelende Hits.

0: Private Dancer en Tina Turner nodigden u uit voor een lome dans. En voordat je het eigenlijk goed beseft, word je ingepalmd en volgt het geloof waar Tina je in meeneemt. Je denkt aan haar lippen, haar lichaam, haar warmte en dat mag eigenlijk ook wel. Want Private Dancer, een song die eigenlijk verleiden wil.
1: Soul

0: Na zijn dood in 2003 al te snel in de vergetenheid geraakt. Scoorde tussen 1978 en 1986 een reeks van gave hits, waaronder deze parel dat we terugvonden in de hitparade van 1981. Laten we het over Looking for Clues. En eigenlijk zijn bekendste vonden we terug in de hitparade van 1986. Bad Case of Loving You. Robert Palmer.
1: Het beste hoor je hier. De nooit vervelende hits. Met Bart Motaar.

0: beluister ons voortaan via internet. Wees van harte welkom bij Groot Geavond.
1: Terug in de tijd, terug in de tijd. Dit zijn de nooit vervelende

Ja, hoor, af en toe schuiven ze dan toch een keertje naar voren. De betere hits uit de jaren 60. En dit mag wel gezegd zijn, een van de betere parels uit die collectie van 1962. The Beatles en Love Me Do. Dit was Stormvogel en hij is nog steeds moe.

0: Marvin Gaye, de prins van de soul. De zanger werd voor de dag voor zijn 45e verjaardag doodgeschoten door zijn eigen vader op 1 april 1984. En dit was eigenlijk zijn grootste hit uit 1982. Marvin Gaye en Sexual Healing.
1: Bart Mottaar.

De tijdloze classics sijpelen of rollen doodgewoon uit je radiotoestel. Wat een radiojuweeltje. Mocht je jou mee terug in de tijd nemen in het rijkgevulde gezelschap van de Dire Straits uit 1985 en Brother in Arms. Dit was weer de Nooit Verveelend Iets met Bart Montaar voor deze week. Ik zeg je heel graag tot volgende week.

Hallo lieve vrienden, hier zijn we terug voor onze 224ste uitzending. En deze keer zenden we live uit vanuit Spanje, zeg maar. Live from Torrevieja. Jawel, u hoort het goed, lieve vrienden in België, Nederland en eender waar u luistert. Hitriders op vrijdag, live vanuit Spanje, live vanuit Torrevieja. En het belooft een zomersuitzending te worden, zeg dat maar. Ja, ook Jacqueline zal van de partij zijn. Ze is mee op het skip beland eigenlijk, ja. Maar daarover straks allemaal meer. Er is wel vandaag geen keuzeplaat van de luisteraars. Nee, daar hadden we geen tijd voor deze week. Dat zou ook niet gelukt hebben hier met onze Hitriders on Tour in Spanje, zeg maar.

0: Dat moet je er dan maar bij nemen, zou ik zo zeggen, zeg ik zo. Bedankt aan de voorgaande collega's hier op jouw Hitradio station. Eender waar u luistert in België, in Nederland, op DAB+, op FM, op Middengolf zijn we ook te beluisteren. Op AM747 is dat. Op DAB+, via jouw mobieltje, op jouw digitale televisie. En noem maar op, jongens, het kan niet meer op. Vrijdagavond, we staan aan de vooravond van alweer een lang weekend, het Pinksterweekend met andere woorden. Vrijdagavond 22 mei zijn we vandaag.
1: It's Friday!
0: Ja, het is vrijdag.

0: Ik zei zo net, we zitten op een boot.
1: This is Hitwire.
0: Laat jullie eens horen. Kijk eens aan, zeg, kijk eens aan. Zo'n boel mensen die hier meegekomen zijn op ons jacht. Ja, live op de Middellandse Zee zijn we nu uit tot 7 uur vanavond. Ik zou zeggen, geniet ervan.

0: Ja, laat jullie nog maar eens horen hier. Dankjewel aan de Hermes House Band en I Will Survive.
1: Beeld u in, lange week geweest. Het is vrijdagavond. Weekend gaat beginnen en je denkt, ik ga vanavond niet koken. En dan begint de horror. Er ontbreekt iets.
2: Midwinders.
1: Ik durf dat hier eerlijk zeggen, ik heb daar al voor gehuild. Dat is echt iets, ja, ik weet het, heel raar, maar het overkomt mij ook wel heel, heel vaak. Oh my god.
0: Ja, dat kan je natuurlijk overkomen op een vrijdagavond als deze. 22 mei 2026, 224ste uitzending. Live vanuit Torrevieja in Spanje.

0: ik durf het bijna niet te vragen, maar weet je moeder wel dat je hier bent?
1: Ja.
0: Ja. Oh ja. Ja. Oh, dan ben je hartelijk welkom natuurlijk. Eind jaren 70 met de Zweedse band ABBA en Does Your Mother Know? Ja, Spaanse klanken, zo hoort het te wezen vandaag. En daarvoor keren we terug naar dit gouden tijdperk voor deze damesband. Je hoort Chana. Een eigen versie van Efiva in Spanje. Komt u er nu pas bij, hartelijk welkom.

En ja, hoor, daar worden onze eerste danspasjes al gezet hier op Skip. Ja, leuk. Just put your hand in mine. Ja, wat zou je willen met dit soort muziek? The Detroit Emeralds. En Feel the Need in Me. Oh, toch gezellig als je die mensen zo bezig ziet hier op het dek. Leuk, leuk, leuk vinden wij dat. We gaan er nog eentje bij doen, zodat ze nog even kunnen doorgaan met lekkere swing hier op het dek. Hier is You Tex.

0: dagen feesten zich, maar want de meesten onder u zijn maandag waarschijnlijk ook wel thuis. Dit is Kid Riders, broadcast on ESPN, every Friday,
1: 2:00 to 7:00 p.m. Met Joss van den Bos. Herinnert u zich deze vroeg?

nummer toch wel van een geweldige artiest. Ja, uit de Spaanse grondrijen, deze Julio Iglesias. Un canto a Galicia. Ja, het is hier redelijk druk, moet ik zeggen. Ja, met al die boten hier, jongens. Oh, stop eens met die klaksang, alsjeblieft. Zo horen wij niks meer van onze muziek. Hoe is dat nu toch mogelijk, zeg?

0: 2016, 2017, zo noemen we de bende zichzelf. Het leven is goed in mijn Brabantse land. Ja, maar wij zitten wel met onze hitriders in Spanje. Jacqueline, hoe voel jij je hier nu op dat dek hier in onze geïmproviseerde studio, zeg maar?
1: Ja, het is hier heel fijn weer om... het is van vorig jaar alleen dat we daar geweest zijn. Ja. En ik vind het heel fijn voor nog een keer daar terug te gaan. En ook voor mijn goede vriend Johan Folijn terug te zien. En zijn lieve, lieve hond Dora. En ondertussen heeft hij daar ook nog een hond bij. Feurtje, dat is nogal een kapoentje, hoor.
0: Ja, ja, ja, inderdaad, dat is zeker een kapoen. Zeg, Jacqueline, ja, er zijn hier ook een heleboel Belgische mensen... Dus komen aanschuiven op het dek. En die amuseren zich rot. Ik veronderstel dat jullie, of dat jij beter, die mensen af en toe ook wel eens voorziet van een hapje en een drankje.
1: Ja.

toch wel geweldig om te zien hoe de mensen hier aan het dansen gaan op het schip. Ja. En wij hier maar zitten in onze geïmproviseerde studio. Ik en Jacqueline houden alles hier een beetje in de gaten, zeg maar. Terwijl de mensen...

0: Dat we de rubriek brengen, wat eten we vandaag? En vertel eens, Jacqueline, want nu zitten we in Spanje. Ik veronderstel dat je nu wel iets heel anders gaat klaarmaken dan wat je gebruikelijk doet in België. Zeg het eens.
1: Ja, Jos. Dus ik heb hier met mijn vrienden ondertussen lekkere verse sangria klaargemaakt met lekker vers fruit.
0: Oh.
1: En we hebben daar een beetje hapjes bij gedaan. En nadien gaan we lekkere paella klaarmaken. Dus iedereen helpt een handje mee met mij. En als dessert hebben we nog een ijsje in petto. En nadien voor een afzakkertje een lekkere limoncello.
0: Mm. Zeg Jacqueline, hoe lang zijn jullie hier eigenlijk nu? Hoe lang ben jij hier al in Spanje?
1: Ja, dat zal toch ondertussen bijna 14 dagen toch zijn.
0: Ja, kijk eens aan. En vandaag maar pas voor de eerste keer een live-uitzending vanuit de Rivieca. Ja. Dat is een beetje voorbereiding aan. Komt er een beetje aan te pas natuurlijk, hè, Jacqueline?
1: Ja, en dan ook nog de uitstapjes dan we maken en zo.
0: Ja. Maar wij hebben hier toch al veel mensen gezien die we kennen vanuit België en vanuit Nederland. En dat doet ons natuurlijk een geweldig plezier. En het is leuk om te zien hoe de mensen zich hier amuseren. De beste muziek hoorde hier van ons tot 7 uur vanavond live vanuit Torrevieja in Spanje. 224 uitzending. En we zijn vandaag 22 mei.

begin van de jaren 80, zeg wel. Junior, Mama Used to Say. Geweldige sound, geweldige beats. En dan op een vrijdagavond als deze, live vanuit Spanje. En we draaien alles een klein beetje om, zo te zien. Ja, Bart van Leeuwen is nog niet langs geweest. De Jukebox Klassieker, maar wie komt er zo meteen aan? Kijk, hij is hier.

dat is toch wel een echte shoebox klassieker. Dit uit 1951. Winfred Alfred. The Black and White Rag. Het is 3 minuten voor 6 uur. Graag tot straks na 6 uur.

Ja, daar heb je terug zo'n valse start. Vorige week hadden we dat ook in ons programma. We gaan het nog eens opnieuw doen. Waarschijnlijk is het hier een klein beetje te warm aan het worden in Spanje. Ja, die computers die kunnen niet tegen die warmte. Ons excuus ervoor. Hier is Toto als eerste in het tweede deel.

0: Ja, dat moeten we dan ook niet hebben, toch wel? Nee. Ja, wat loopt er hier allemaal verkeerd, zeg? We gaan eens even opnieuw, kijk. Ja, dat is als je op verplaatsing zit in een geïmproviseerde studio.
1: Een hele zomer lang.
2: Het is over op je radio.
1: Meer muziek en minder bla bla bla.
0: Ja, minder bla bla bla. Dat mag je wel zeggen. Oh, kijk daar. Ja. Ach, daar is die vervelende boot weer met die klaxon. Jong, god, toch.

namiddag. Of moeten we zeggen vrijdagavond. Ja, hier is het nog volop zon. Dus het is hier eigenlijk nog een flink stuk in de namiddag hier in Torrevieja. Ik heet jullie welkom in het tweede deel van deze 224ste Hit Riders op vrijdag.

0: Een nummer uit 1979 van de Sparks en Beat de Klok. Intussen is Jacqueline hier terug even binnengewipt in onze geïmproviseerde studio, zeg maar. En zij wou toch wel ook wel het een en het ander nog vermelden. Jacqueline, vertel eens, hoe is het al geweest in Spanje en wat zijn de vooruitzichten nog? Hoe gaat het verder de komende dagen, zeg maar?
1: Ja, Jos, dus het is hier al super plezant geweest.
0: Ja, ik hoor het precies. Je hebt al veel gezongen vandaag, precies.
1: Ja, ja. Mijn stemmetje is het een beetje aan het begeven.
0: Ja, ik hoor het. Ja, ja. Ja, wat zou je willen met al die mensen hier op het jacht?
1: Ja, en veel praten vooral, hè.
0: Ja, ja, ja. En hapjes en drankjes moeten maken, zo. Ja.
1: Ja, ja, het is dus druk geweest.
0: Wat zijn de plannen nog voor de komende dagen hier in het warme zuiden, zeg maar?
1: Dus het komende weekend gaan we terug afzakken richting België, jammer genoeg. Maar we gaan wel een paar tussenstopjes maken. In Valencia gaan we een keer ook nog een beetje gaan of verkenning gaan. En van Valencia gaan we dan nog doorrijden naar Frankrijk. Dan gaan we nog even stoppen bij de champagneboeren. En daarna zal het jammer genoeg thuis zijn. En dan begint de was en de plas.
0: Terug richting België. Ja. Maar ja, eigenlijk moet je er niet om treuren, Jacqueline, want als je ziet, de afgelopen dagen was het niet zo'n best weer in België en Nederland. Jammer natuurlijk voor onze luisteraars daar, maar ik zou zeggen, mensen, kom vlug naar hier als je kan. Hier is het stukje beter, elke dag zo rond de 7, 28 graden. En weinig of geen bewolking, dus echt aangenaam weer op dit ogenblik. En ik zou zeggen, wij gaan hier tot 7 uur toch nog een flinke lap op geven, Jacqueline, is niet?
1: Ja, zeker. En ik breng zeker de zon mee naar België.
0: Voilà, dat is beloofd. Dat gaan we zeker doen.
2: Esto es Hit Riders, transmitido por internet todos los viernes de 5 de la tarde a 7 de la noche con Jos Van Den Bos. Buenas noches.

0: De tijd ga ik dus zeggen, de elektronica's.
1: De hits knallen uit je radio.
0: Ja, de elektronica's waren dat en de vogeltjesdans. Op aanvraag hier op het dek, deze van Roy Orbison.

74 voor Danny Christian. En nog wel gezongen in het Duits, deze Rosamunde. Ja, van de ene grote meneer naar de andere grote dame, zeg maar. Is voor ons maar een kleinigheid hier in Spanje, ja. We draaien deze geweldige Helene Fischer.

0: dan deze uit 207. De doorbraak kwam er toen voor deze Jeroen van der Bom. Ja, je bent zo. Geweldige hit. En je kan hem bij de klassiekers rangschikken, zeg maar. Het is nu tijd voor dit.
1: Dit

0: Après un film de science-fiction qui t'a fait peur.
1: Ja, gaan we dat niet eens even gaan starten?
2: Dit is een echte popcorn-klassieker.
1: Voilà, zo moet het zijn, Jos. Ja, zo zie je maar.
0: Après un film de science-fiction qui t'a fait peur. En revenant.

0: echte popcorn fanaten, zeg maar. Deze van Bart Blanca.
1: Tout en fumé.
0: Tout en fumé.
1: Ça va la pouf, pouf, pouf.
0: Tout en fumé. En ik zeg altijd, op één been kan je niet staan, Jos. Nee, je moet altijd zorgen dat je twee benen hebt. Als je weet wat ik daarmee bedoel, dan ja, we draaien er nog eentje bij in dat genre.

0: Bobby Moore scoorde er een groot hit mee in 1973. Hey, Mr. DJ. En dat zal hij waarschijnlijk wel te danken hebben aan die geweldige saxofoonmuziek erin.
1: Of the nation, it's a flashback.

0: Ja, ons hebben ze toch anders aangeleerd destijds, hoor. 1 en 1 is 2, zeiden ze. Ja, de juf weet dat ook. Maar voor de, volgens deze Medicine Head, zo noemt hij, ja, is 1 en 1, 1. Simpel, toch?
1: Yeah, man.
2: Yo, man, hold on, man. Y'all got turn them radios up. Y'all got turn them up.
1: Turn them
2: radios up.
3: This is Tonight from Pit Finders. Alle grote hits hoor je hier.

nummer. Geweldige klassieker intussen geworden deze. Dan Hartman. Instant replay. Ik heb hem weer grijs gevaaid destijds in de Vlaamse discotheek deze. Ja, dat zijn ze van die platen. Als je die hoort, dan kan je niet meer stoppen. Dan moet je, ja, moet je op de dansvloer gaan staan. En dat is ook zo te zien hier op het dek van ons schip. Hier, ja, ons geïmproviseerde studio, zeg maar. Maar ik en Jacqueline, alles, alle touwtjes hier moeten, ja, hoe zeg je dat? De touwtjes vasthouden. Ja. Ja, we gaan die mannen hier een klein beetje laten uitblazen nu op deze coverversie van Peter Maffay. Gebracht door, hoe heet hij ook alweer? Frank Galan, inderdaad, komt uit België. De man heeft enorm veel succes gekend in Duitsland. Zijn eigen versie van Doe heet gewoonweg Toe. Geweldig nummer toch?

is hier binnenkort ook aanwezig in Spanje op de Fiesta Blanca. Dat gaat door op 6 oktober. En kaarten daarvoor zijn nog steeds te bekomen aan €45 plus 1 euro voor het goede doel. Je hoorde zijn versie van Doe van Peter Maffay en het heette bij hem gewoonweg Doe.

0: Blanca tua.
1: Ja, en op die witte straatfeesten of die Fiesta Blanca komen een heleboel Vlaamse artiesten, waaronder ook dus Frank Galan, zeg ik zo net. Intussen starten wij misschien even wat
2: de
1: muziek.
2: De
1: Laart. Ja, dat is op aanvraag.
2: Toen ik laatst weer eens op een mooie zondag aan het garnalen vissen was, door het Zandvoortse zeewater, dacht ik, dat is ook niks, hè. Garnalen vissen op je zondagse schoenen, door het water heen waden. Ik denk, Manus, weet je wat jij nodig hebt? Een paar rubberen laarzen. Kaplaarzen. Echte rubberen kaplaarzen. Ik denk, nou, dat moest ik maar doen ook. Dus ik naar de speciale laarzenshop. En daar stonden ze. In Amsterdam, in de Tuinstraat. Een levensgrote laarzenwinkel. Vol met laarzen. Rubberen laarzen. Rubberen kaplaarzen. Kaplaarzen. Goedemiddag, meneer, sprak de man mij vriendelijk toe. Wat kan ik voor u doen?

0: Kestävää. Kaplaas. Kaplaas. Rubberlaas. Fanny Brane. Wel een beetje poekelen. Kaplaas. Als ze maar waterdicht zijn. Kaplaas. Kap, kap, kaplaas. Maar dan voor rubber. Rubberlaas. Voor Manusie. Om genade te vissen. Kaplaas. Kap, kaplaas. Kaplaas. Ben je toch niet doof? Rubberlaas. Kaplaas. Van die rubberen kaplaas.
1: Ja, dat is heel veel op aanvraag hier op een tekje. Dus ik ben dan komen vragen. Heeft u die plan bij Van Dingetje? Natuurlijk hebben wij die. Jongens, destijds in de jaren 90 werd daar...
0: Knappe rubber, lekkende kaplaas.
1: Ja. Het volk was uitbundig als je dit draait in de discotheek, zeg maar. Rubberen kaplaarzen. En intussen was ik even aan het vertellen wie er allemaal komt naar Fiesta Blanca. De feesten die doorgaan dit jaar op 6 oktober. Dit jaar mag je muziek verwachten. En niet alleen muziek, maar ook acte présence van André Gazes. Junior weliswaar. Frank Galaan dus komt ook, Frankie Funky D, dat is de houseband die elk jaar erbij is. Ook Nadine maakt haar opwachting, Mieke, ja, uit ons eigen Belgelandje, Mieke.
0: Nee, zegt die man, ik verkoop.
1: Jimmy Davis, Sam Horis, en die komt zo meteen aan bod hier in onze 224ste uitzending. Intussen hoorde je ook muziek van The Galaxy, Team News en niemand minder dan Danny Christian. Die gaat er ook bij zijn. Dus kaarten kan je nog altijd bekomen. Je moet dus gewoon kijken op de Facebookpagina van Fiesta Blanca 2026. En dan kom je alles te weten van die witte straatfeesten hier in

0: zijn met onze uitzending. Dus de Witte Straatfeesten gaan door op het Park Antonio Soria. En dat is aan Avenue Delfina Viliudis, nummer 1 in Torre Vieca, zeg maar.
1: Tot de volgende keer, hoor.
2: Oh, heb ik het thuis, man.
0: Ja, ik bedank jullie allemaal voor het luisteren op deze 22e mei. Ik zou zeggen, maak er een gezellig fijn Pinksterweekend van. En wij horen elkaar terug volgende week, maar dan wel vanuit België. Groetjes van ons en van Jacqueline. En van heel de crew hier, zeg maar. Tot volgende

Welkom vrienden allemaal in deze nieuwe aflevering van ons programma De Muziekdoos, die elders overal klinkt zoals in dit liedje wordt bezongen. Dagelijks klinkt hij weer om ergens op ieder radiostation en dat doet ons natuurlijk van harte een plezier. Vanwaar je ook meeluistert, welkom. We zijn er wederom heel graag 2 uur lang voor jou bij met Muziekdoos. En er kwam natuurlijk ook iets in voor de aandachtige luisteraars dat er telke malen ook een Tura-song in voorkwam. Natuurlijk, het Tura momentje is er vandaag ook bij met een klassieker vanuit 75. Deze mooie Donna Carmela.

0: Morgen.
1: Wil Dura met een van zijn mooie songs en een prachtig palmares heeft die man. Je moet er maar eens doorlopen, dan zie je wel wat voor mooie liedjes er tevoorschijn komen. En we gaan terug naar het nieuwe werk, want dat is toch ook een beetje de bedoeling om het nieuwe te draaien in deze muziekdoos. En ze zijn er ook bij hoor. Over enkele weken is het zover, is de zomer in het land. En zij brengen hem al in jouw radio. Deze dames met hun nieuwe single, De Julia's.

Julia's met nieuw werk dus voor de zomer van 2026. Ze zijn er wel op tijd bij, hè? En we gaan terug naar de muziek van 1976.

0: Eddy Smets met een plaats in mijn hart. En na de Eddy gaan we nog eens een van mijn favoriete songs draaien. Mag ik dat, vrienden? Ja hoor. Ik ben er bewust van overtuigd dat jullie hiervan ook gaan genieten.
1: This has got to be the saddest day of my...
0: Kiss and say goodbye.
1: I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day, and since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss.

was wederom een hele poos geleden dat ik nog eens een muziekje van haar uit de kast haalde, dus van deze Diana Ross. En dit is meteen dan ook gebeurd. Terug naar het nieuwere werk en een man met een klasse. Ja, het is een klassebak in zijn vak, zo wordt dat bij ons gezegd. Hè. Maar hij heeft wederom een prachtige nieuwe single. Liedje van Stef Bos.

in Antwerpen, we vierden mijn verjaardag. Kwam mij als gast zingen in mijn show. Ik zat naast hem op het podium te luisteren.

halve eeuw terug in de tijd met Bobby Prins en deze Arrivederci Roma. We gaan in ons programma van de Muziekdoos nog eens even naar de Duitse muziek toe.

muziek uit vervlogen tijden met deze mooie van het radio-ensemble. Bye bye, tot morgen. En we gaan onze collega, onze vriend, nog eens draaien. Danny D'Amaro, hij bezingt voor ons ook een toppertje van lang geleden. Geef me 10 minuten van...

om je te zeggen hoeveel ik van je hou. Geef me 10 minuten van je tijd om je te zeggen hoeveel ik geef om jou.

We draaiden in dit eerste gedeelte van onze muziekdoos al heel wat toppertjes vanuit de gouden jaren 1976, om precies te zijn. Dit was er ook zo eentje uit dat jaar. En we gaan meteen ook eens een van de platen draaien die je de komende maanden heel vaak gaat te horen krijgen. Het zou me niet verwonderen als dit een van de toppers en favorieten zal zijn voor de zomerrit van 2026. Sam Goris met zijn nieuwe Rak.

0: is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht. U luistert naar de muziekdoos met Rudolf Stevens.

Pascal Laurent werd in de tachtiger jaren ontdekt door Roger Baten en toen bracht hij zijn eerste single uit. Kom terug dus. En dit was een van die leuke en mooie opvolgers bij jou zijn. Johan Vogeleers, die jongen heeft ook weer om een nieuwe single. En dat klinkt leuk hoor. Misschien herken je het nog wel. Deze zaterdag.

ja, waar hebben we dat refrein ooit nog eens gehoord? Inderdaad. De jongens van Kia, het was een gigantische hit in de periode van 10 om te zien dus. En het stond wekenlang op nummer 1. Nu als nieuwe single Zaterdag, deze van Johan Vugeleers. We hebben vandaag ook een nummer mee van ABBA. Een van hun grote hits, Knowing Me, Knowing You. Maar van vandaag in een Zweedse versie.

jullie waarschijnlijk ook al opgevallen. Het was niet zoals aangekondigd, de Zweedse versie. Maar dat stond verkeerd op mijn speakerbriefje. Het is natuurlijk de Spaanse versie van Knowing Me, Knowing You.

muziek is toch ook gewoon weg tijdloos en onverslijdbaar van deze Zweedse formatie ABBA. Die Amber en Dylan hebben een leuke single. En die is aardig aan het schoren. Per ongeluk.

Je kon ook eens meegenieten van die mooie stem van Joe Dassin. Ook iemand die ons veel te vroeg is ontvallen op jonge leeftijd. We draaiden ook eens graag deze van hem, Sicilia. Deze melodie, ja hoor, die is bekend door jullie. We gaan hem nog eens draaien. Een van haar leuke songs, Corrie Konings, Druk je lijf tegen dat van mij.

Ricky met deze mooie Ik Denk Aan Jou. Plaats voor instrumentale muziek gebracht door Chris van den Berg.

Henny Nijman. En daarmee zaten we ergens in de 80er jaren met Waarom fluister ik jouw naam nog? En dit, vrienden, is een zeer geslaagde single. Onlangs zag ik hem nog. Onze collega Cliff. Chris Rijloff bedoel ik. En hij brengt voor ons deze mooie.

Chris Rijloff. Met een pracht van een single, Helena. We gaan terug een beetje pit brengen, hè? En dat kan ze goed, hoor. Onze collega Lieveke, doe met mij wat je wil.

Dat was er, lieveke. Doe met mij wat je wil, maar ik moet van jullie afscheid nemen, vrienden. Ik heb nog een tweetal liedjes klaar liggen en dan is het over en out voor deze muziekdoos. Maar ik wens jullie alvast nog heel veel luisterplezier toe met onze andere collega's en ik kom graag een volgende keer terug. Dit zijn de Gambo Brothers met de muziek van CCR, hun nieuwste. Graag tot de volgende keer.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rood Aandert.
2: Dat is mijn nazo waar je zegt over slechte muziek op Radio Rood Aandert. Dat is toch goede muziek?
3: Dit is Roland.
4: Effluxistisch. In mea mente.

het muzieklabyrint. Een doolhof waarin je muzikale geheugen, je luistervaardigheid en je waarnemingssnelheid worden getest. Het muzieklabyrint.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Ten volle genieten van jouw radio kan terug. Want dit zijn de uitzendingen van Radio Groot Aandert.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Het was fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groot Aandert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groot Aandert.

0: Yes. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
3: De familieradio uit de Denderstreek, dat is Radio Grootouders.